0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbeving op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
1: Tot zover het radionieuws.

0: de dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op Regio 8. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbeving op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Marcel Vermeer.
10: Goedemorgen, de vierde van de achtste. Hartstikke zomer en ook vandaag kan het weer 31 graden worden. Wel ietsje meer bewolking. En tot 10 uur een nieuwe, hele nieuwe...

0: de ex blijft een ex. Hè? Heb ik niks meer voor over, maar een beetje aardig zijn voor elkaar, jongens. Hè?
1: Begin je dag goed.
0: Je hoorde Lloyd en Andre en Lil... Ja, niet Little Kleine, Lil Wayne. Ja. En goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Wij noteren vandaag 4 augustus 2026, midden in de zomervakantie. Gisteravond opeens wat bescheiden regenbuien. Mocht geen naam hebben voor de droogtevoorziening. Want dan moet het echt een paar maanden echt goed plensen. Als we echt helemaal van die droogte af willen zijn, dat is er ook wat. Gaan we dat wel redden voor het einde van het jaar? Dan moet er toch een hele beroerde kerst. En nou ja, ook vooral herfst aankomen met heel veel nattigheid. Volgens nog vandaag kunnen er wat buitjes vallen. Maar ook dat stelt niet zo heel veel voor. En we hebben natuurlijk een heuse brand in Nederland. Omgeving Venruizen zijn er nog altijd mee bezig. Als je met de trein die kant op moet, er rijdt nog altijd geen trein tussen Boksmeer en Venray. Je kan wel richting Boksmeer vanuit Nijmegen. Maar daarna moet je toch echt met de bus een stukje verder. Heftig allemaal. Heftig nieuws. Ik heb wat leuke dingen voor je. Want we hebben ook kaartjes weg te geven voor de allereerste wedstrijd. Binnenkort thuiswedstrijd van de Superboeren. Want de keukenkampioendivisie gaat het komende seizoen weer van start. Sterker nog, komende week al. Hè. Eerst nog een uitwedstrijd. Daarna volgt dan die thuiswedstrijd. Dus hou dat in de gaten. Want het komende seizoen gaan we bij alle thuiswedstrijden gewoon gratis kaartjes verstrooien. Hey, bij Regio 8 alleen. Hè. Alleen maar gratis kaartjes. Hey, deze ken je uit de 80's, Rick Astley.

Dit is niet eens een gouden samenwerking, eerder een platina samenwerking. Wat een goede vondst, de samenwerking tussen Martin Garrix en U2 heet dan Fireflies. Regio 8 op deze dinsdagmorgen. Hey, vind je het leuk om op de foto te gaan? Oké, het kan gewoon geregeld worden. De hele week door op de foto. Maar ik denk niet de reden waarvan je zegt, dat is de mijne om op de foto te gaan. Dan kan je nog beter een selfie maken. Nee, het verkeersteam van de politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese Flitsmarathon. Dat klinkt als een hele sportieve uitdaging, maar dat is het dus niet. Er worden op een aantal plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. En de politie hoopt daarmee met die snelheidscontroles het aantal verkeersongevallen te kunnen verminderen. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Hartstikke gaaf zelfs, deze gedachte. Maar als je stiekem toch wel eens af en toe wat harder rijdt dan is toegestaan, hou er rekening mee. Ze kunnen echt in de bosjes staan. Bij een viaduct. Op plekken dat je denkt, nou, hier flitsen ze nooit.

Ik zie het zo voor me. Dat je die bekeuring krijgt, dat je denkt, potverdorie, ik had beter op een andere manier geflitst kunnen worden. Zoals deze, bij Duran Duran.

Het is de verschijning van de liefde. When you walk in that room. Door de stem van Paul Garrick. Heb je dat nou ook met je relatie? Even alle vrijgezellen buitensluiten. Heel kort hoor, als je vrijgezel bent. Maar als je een relatie hebt, ben je nog steeds zo ontzettend gek op hem of haar? Als dan een tijdje geleden? Of dat je af en toe denkt van, schuurt het. Doe even iets geks. Gewoon even iets waar hij of zij niet op rekent, maar stiekem ontzettend leuk vindt. En waarvan jij denkt, ja dag, dat heb ik nog nooit gedaan. Stap even over die drempel in. Je weet niet wat je meemaakt. Met de kerst zit je nog na te denken over deze zomer van, heb ik dat gedaan? Hey, wat goed. Ik weet, je gaat het niet doen, hè? Doe het toch wel. Ja. Ik heb er ervaring mee, ik kan tegen je zeggen. Het is 5 minuten voor 7:30. Dit is Regio 8.

0: liefde. Een morning girl. Achterhoek wordt wakker. En dan nu een vraag die je niet had verwacht als je net wakker bent. Daar komt ie. Ja, het is echt. Ik zou het ook denken van waarom kom je met deze vraag? Nou, dat heeft een reden. De vraag is de volgende. Heb je wel eens bij de scouting gezeten? Ja, vroeger als padvinder, verkenner, als kabouter of zo. En vond je dat leuk? En dan word je wat ouder en dan stop je er vaak mee. Sommigen blijven plakken, maar heel veel mensen stoppen ermee. Vind je het leuk om er alsnog bij aan te sluiten? Want dat zit zo in het nieuws. Ergens in de Achterhoek zoeken ze nog mensen bij de scouting. Waar het is, hoor je zo van Michiel.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een 20-jarige man uit Enschede hangt een celstraf boven het hoofd voor een ernstig verkeersongeval in Neede. Volgens justitie reed hij vorig jaar onder invloed van alcohol en cocaïne veel te hard, verloor hij de macht over het stuur en raakte een passagier zwaar gewond. De bestuurder zegt zijn les geleerd te hebben, maar werd na het ongeluk opnieuw meerdere keren betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie eist 8 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Scouting Gaanderen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vereniging groeit en krijgt steeds meer nieuwe leden, maar zoekt extra leiding om alle groepen te kunnen begeleiden. Scoutsleider Florien Saalmink vertelt waarom dat zo belangrijk is.
8: Het is wel een probleem natuurlijk, want dingen zoals scouting draaien op vrijwilligers. En zonder vrijwilligers houdt op een gegeven moment een groep op met bestaan.
7: De scouting hoopt dat meer mensen zich aanmelden, zodat alle kinderen ook in de toekomst terecht kunnen bij de vereniging. Emmerich kiest voor een opvallende aanpak van de eikenprocessierups. De Duitse grensstad bestrijdt de rupsen preventief met een helikopter en behandelt daarnaast honderden eikenbomen op drukbezochte plekken vanaf de grond. In Nederland kiezen steeds meer gemeenten juist voor een natuurlijke aanpak, waarbij de biodiversiteit wordt versterkt en alleen op risicolocaties wordt ingegrepen. Zo proberen overheden de overlast van de eikenprocessierups op een duurzame manier te beperken. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Duitsland aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Beek. Het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen, een man van 59 jaar uit het Duitse Endorf. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

Speciaal voor Joyce. Joyce Wultgens. Ze stuurt net een appje en daarin staat... Oh, Marcel. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, Joyce. Oh, Marcel. Hey, oh, Marcel. Kan natuurlijk ook. Joyce, dankjewel voor je berichtje. En ze zou graag deze plaat willen horen. 1980, The Riffle van The Boss. Alsjeblieft. En goedemorgen. En ik hoop dat je lekker bent wakker geworden. Je ontbijtje staat klaar. Of heb je het zelf moeten regelen? Ja. Broodje kaas? Ja, ik ook hoor. Broodje kaas, bakje koffie. Niks mis mee. 7:41 zijn we onderweg op deze dinsdag. Het is een uurtje rijden vanaf de Achterhoek. En heel veel mensen, heb ik begrepen, hebben dat ook gedaan. Die zijn bezig kijken bij die brand bij Venray. Omdat je toevallig in de buurt moest zijn. Dat kan natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk. Niet te dichtbij. Ze willen niet al te veel potten kijken. Als liefst helemaal niemand natuurlijk. Maar hartstikke gevaarlijk. We hebben een heuse bosbrand in Nederland. Zoveel berichten de afgelopen tijd over Italië, Griekenland, Frankrijk en Spanje natuurlijk met die heftige bosbranden. Maar dus bij Venray, een gebied van 100 hectare is inmiddels getroffen. Brandweermannen zijn aan de slag geweest sinds gistermiddag al. Zo'n 300 en die gaan nog wel even door. Die hebben elkaar gelukkig afgelost. Bijvoorbeeld met een team uit Utrecht. Anders is het gewoon niet te doen, joh. Dat kan ook niet natuurlijk. Maar ze zijn met 300 brandweermannen dus nog aan de slag. Er zou ook een blushelikopter opgevlogen. Of opgevlogen zijn. Zij gaan vliegen, zo moet ik het zeggen. Een blushelikopter. Vanaf 7:00 vanochtend van Defensie. Maar dat is uitgesteld tot 9:00. Dan komt er ook weer een blushelikopter bij. En dan hopen ze het vuur te kunnen bedwingen. Hartstikke heftig natuurlijk. Een bosbrand hier in Nederland. En dan kijk ik even in onze eigen provincie, de Veluwe. Oh, oh, oh. Ja, die zomer is nog niet voorbij. Moet er niet aan denken, jongens. Ja. Regio 8. Kunnen we nog een beetje lachen? Ja, het is allemaal zo heftig, al dat nieuws, hè? Ja, ja, ja. Als je nog een lekkere zomerplaat hebt, dat je denkt, nou, joh, kom maar op. Laat het weten, stuur een appje naar de app van Regio 8. Oké, mooi. Harry Styles.

Lekker kleffen met dit hete weer. Heerlijk. Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Dit is Regio 8. Hey, wat is jouw favoriete zomerherinnering en plaat die erbij hoort? Geef dat even door, dan maak je kans op een echte hele gave, leuke Regio 8 prijs. Ja, je krijgt een tas met van alles en nog wat daarin. Zomerse artikelen kunnen van jou zijn. Geef je zomerplaat en herinnering nu door in de app van Regio 8. It was

0: mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
6: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van €1.400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren.
9: De maatschappij, dat ben jij.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Marcel Vermeer.
16: Je kan lekker overal doorrijden in de regio. Maar pas op, er zijn extra controles, snelheidscontroles tot en met zondag. Je bent gewaarschuwd. En tot 10 uur. Achter

0: Daddy Swims. En The Door. Klaar, jongen.
1: Zo.
0: Einde van een plaat. Geweldig ook. Zo van, trek die schuif maar dicht. Ik ben er klaar mee. Wat een gevoel. Het is een prachtig liedje natuurlijk. Van Teddy Doorn zelf geschreven. Er zijn gasten van 20. Maar ook mannen van een jaar of 70. Die hebben er eentje. Een eigen mancave. Meestal ergens achter in de tuin. Een mancave. Daar mogen de vrouwen dan ook niet komen. Er worden vrienden ontvangen. Neven. De buurman komt even een biertje doen. Dat soort dingen. Een mancave. En dat lijkt ook wel een beetje op de politiek in de Achterhoek. Ik kreeg dat bericht gisteren onder ogen. En ik denk, dat kan niet waar wezen, joh. Ja, echt een mannenbolwerk. De politiek in de Achterhoek. Niet overal trouwens. Maar wel de colleges van Doetinchem, Aalten en Doesburg. Die bestaan alleen maar uit kerels. Hoezo dan? Dan heb ik toch even een vraagje. Iemand uit de politiek. Van Aalten, Doesburg of Doetinchem. Weten jullie hoe dat kan? Is dat puur toeval? Ja? Of, nou, er zal toch niks achter zitten? Dat denk ik ook niet. Nee. Want vrouwen in de politiek, ik heb dat ook eens even op een rijtje gezet. Die zijn best wel goed, hoor. Als je dat door de jaren heen bekijkt, die hebben best wel goede dingen gedaan. En dus, ja. Pak er nog even een gemeente bij. Oost-Gelderen, daar zijn ook geen kerels. Maar die gemeente heeft dan wel een vrouwelijke burgemeester. Daar zijn ze al een stapje verder. In Winterswijk is het aandeel mannelijke en vrouwelijke wethouders gelijk. Terwijl Montferland juist wordt geleid door een meerderheid van vrouwen. Ja, dus misschien kunnen ze in Doetinchem even contact opnemen met de gemeente Montferland. Van hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen? Toch iets meer vrouwen daar. Hè? Ja. Even een vraagje aan een politicus. Zomaar een politicus, mannelijk of vrouwelijk uit de regio. Hoe kan het dat in Doetinchem Aalten en Doesburg alleen maar kerels rondlopen die de politiek bedrijven? Ja, ik wil het gewoon even weten.

Safe and Sound. Zo direct om 8:30. Dan is hij er weer, die nieuwslezer uit Zeeland. Daar zit hij al klaar in zijn eigen nieuwshockey. Het nieuws voor te dragen uit de Achterhoeken der Liemers. Lijkt me op zich wel heel grappig. Het is namelijk een Michiel Zwartepoorte. Die zit even op de plek van Bart. Bart is op vakantie. Die hoor je normaal gesproken in de ochtend. En daarna natuurlijk Gerrit met het tropische weerbericht voor deze dinsdag. Ik zit even op de kalender te kijken. Het is sneller dan je denkt. Bijvoorbeeld kerst, hè? Ja, het is nog maar 144 dagen. En dan is het alweer kerst. En als je even doortelt, nog 190 dagen carnaval. Ja, het is sneller zover. Als je denkt van, hè, duurt dat nog zo lang? Nou, valt nog maar mee, 190 dagen. Ja. Tijd voor een feestje met Donnie.

zoveel energie in haar donderen. Wat kon die veel? Wat kan ze nog altijd veel? Tracy Ullman, zelfs tapdansen. Ze schrijft liedjes. Zangeres. Het is natuurlijk een prachtige danseres. En cabaretier. Het is Tracy Ullman, een breakaway. De ochtendshow van Regio 8. Ik zit eens even te kijken voor je. Welke pontjes allemaal uit de vaart zijn in de regio. Als je regelmatig met de pont gaat, dan is het knappe balen. Want bijvoorbeeld Brummen richting Bronkhorst vaart niet. Dieren naar Olburger. Ook uit de vaart. Dat geldt ook voor Reden richting Redenlaag. Die pont die vaart niet. Je kan geen fietsers en voetgangers overzetten daar. Dan Pannende Doornenburg vaart niet. En Millingenwaard Doornenburg. Dat is in het Rijngebied. Die ligt eveneens stil door de lage waterstand. Als je nou zegt, ja, maar ik wil heel graag met een pontje heen en weer. Heen en weer. Gewoon voor de fun. Dat kan. Er is nog een pontje bij Huissen. Vlakbij Arnhem. Richting Loo. Die vaart nog wel. Ja. Het aanleggedeelte, dat is wat makkelijker daar. Dus, want ook daar is natuurlijk alles heel laag water. Maar het lukt nog wel met die pont daar. Dus Huissen richting Loo. Misschien net even uit de regio voor je. Maar als je wil genieten van een pontje, dan kun je daar terecht. Hoe zit het dan met die lage waterstand? Hoe zit het met de droogte en die hoge temperaturen? Dat hoor je zo van Gerrit Vossers uit Silvolde.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Weggebruikers en treinreizigers krijgen half augustus te maken met flinke hinder bij Zevenaar. Van 14 tot en met 19 augustus is de Hengelderweg afgesloten vanwege werkzaamheden aan het A12 viaduct voor de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost. Treinen tussen Zevenaar en Didam rijden dan niet. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd door vervangende bussen. Ook omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden geluid en trillingen ervaren. Scouting Gaanderen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vereniging groeit en krijgt steeds meer nieuwe leden, maar zoekt extra leiding om alle groepen te kunnen begeleiden. Scoutsleider Florien Saumink vertelt waarom dat zo belangrijk is.
7: Het is wel een probleem natuurlijk, want dingen zoals scouting draaien op vrijwilligers. En zonder vrijwilligers houdt op een gegeven moment een groep op met bestaan.
6: De scouting hoopt dat meer mensen zich aanmelden, zodat alle kinderen ook in de toekomst terecht kunnen bij de vereniging. Emmerich kiest voor een opvallende aanpak van de eikenprocessierups. De Duitse grensstad bestrijdt de rupsen preventief met een helikopter en behandelt daarnaast honderden eikenbomen op drukbezochte plekken vanaf de grond. In Nederland kiezen steeds meer gemeenten juist voor een natuurlijke aanpak, waarbij de biodiversiteit wordt versterkt en alleen op risicolocaties wordt ingegrepen. Zo proberen overheden de overlast van de eikenprocessierups op een duurzame manier te beperken. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Duitsland aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Beek. Het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen, een man van 59 jaar uit het Duitse Endorf. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
8: Oké, dankjewel Michiel Zwartepoorten. Laatste nieuws. 9:30 is hij weer terug.

0: Eddy Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik krijg gelijk al wat vragen van luisteraars. Onder andere Mark, die is net terug van vakantie en hij wil heel graag weten, hoe zit het met de grondwaterstand op dit moment? Is dat erbarmelijk of valt het nog enigszins mee?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste weken niet meer zo gekeken, maar het was wel een stuk lager. Ik weet niet meer precies wat er onder het maaiveld zat, maar ja, ik vind zelf dat het allemaal, ja, het is natuurlijk hartstikke droog, de zon heeft goed ingebrand, maar als ik om me heen kijk, de mais en zo, het is allemaal nog redelijk groen, en dan ga je wat meer naar het noorden van Nederland, daar is het nog groener. Dus wat moet ik zeggen? De grondwaterstand is wel wat lager dan normaal.
0: Hoor ik nou hier een weerman zeggen die zegt, joh, het valt allemaal wel mee met die droogte? Dat zeg je niet, hè? Dat zeg je niet. Voor de duidelijkheid, dat zeg je niet, hè?
1: Nou, nee, het is heel erg droog van boven sowieso. Maar de situatie zoals in 76 en zo, dat is niet te vergelijken met nu. Toen was het nog een stuk droger. En ik heb nog filmpjes gezien, jaren 55. Ja, toen lagen de schepen ook vast op de Rijn. Toen konden ze er ook niet door. Waren ze nog lichter als nu. Dus wat moet je er allemaal van zeggen?
0: Ja, afwachten dan maar. Nou, eerst het weer voor vandaag. We krijgen weer een tropische dag.
1: Ja, we krijgen een tropische dag. Afgelopen nacht temperatuur boven de 20 graden, dik boven 20 graden. Ik had zelfs 21,2 precies te zijn. En wat nog wel mooi was, we zaten gisteravond buiten. En dan kijk je natuurlijk omhoog als weerman. En dat gaat ook automatisch als je de stoel wat achterover zet. Maar er kwamen wat bijzondere wolken langs, wat buienwolken. En er is toch nog wat uitgevallen hier in Gelderland. En ook in de Achterhoek hier en daar. Want ik zag vanmorgen, Halle had nog 4 mm te pakken. En Borculo had ook nog 4,2. Ja, en tussen Zelm en Halle, de proefboerderij, die had ook 3 mm. Dus hier en daar is nog wel wat gevallen, maar de meeste plaatsen die hebben het gewoon droog gehouden. Ja, en vandaag is het ook weer wachten op de buien die in de namiddagavond richting onze omgeving komen. Maar voor die tijd wordt het echt bloedje heet. Gisteren hadden we al hoge temperaturen van rond de 34 graden. Of we dat helemaal halen vandaag is niet helemaal zeker. Ik denk zelfs 33, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want het gaat ook vooral om de luchtvochtigheid die erbij zit. Die is hoog en die zorgt ervoor dat het vandaag een benauwd aan zal voelen. En dat zal ook vanavond en komende nacht ook nog een beetje zijn. Ondanks dat er wat buien vallen met de onweer erbij, plaatselijk. Ik verwacht dat pittigste buien over Duitsland trekken. En dat we in de Achterhoek nog wat meer krijgen. En hoe meer richting het westen, hoe minder er valt. Ja, en dan een millimeter of 4 tot 6 hoog uit. En dat zal het dan zijn. Ik hoop dat er een 1 of 2 voor komt te staan. Maar dat is nog even afwachten. En dan komen nachts de temperatuur net onder 20 graden. Maar het is altijd nog behoorlijk klam. Uiteindelijk draait de wind naar zuidwesten richting morgen. En dat merken we dan ook geleidelijk aan. De temperatuur komt iets minder hoog uit met 28 graden. Zullen we denken dat is nog hoogte. En dat is het ook wel. Maar door de wind die matig is uit zuidwesten richting, voelt het toch wat minder klam, drukkend aan. Dus voor het gevoel is het dan morgen al een stuk beter. En het goede gevoel komt ook donderdag en vrijdag sowieso weer. Want dan zitten we rond de 23 tot 25 graden met een wisselwind die dan matig is. Wolkenvelden, zon is het weerbeeld. En de kans op een bui is erg klein. Blijft ook gewoon droog. En dat doet het ook in het volgend weekend. Waarbij de temperatuur dan weer enkele graden hoger uit zal komen.
0: En dan betekent dat geen 30, maar dan net iets onder.
1: Ja, net iets eronder, maar we zijn nog niet. Als de wind iets draait, dan kan het meer zijn of minder. Maar dat is nog even afwachten. Maar het lijkt erop dat de wind tijdelijk even uit de zuidoosthoek gaat waaien. En dan komt er wat warme lucht binnen in het weekend.
0: We gaan het afwachten, maar goed, we horen je meerdere malen per dag. Dus we blijven hoe dan ook op de hoogte. Straks ook weer om 9:30, ietsje korter dan. Wat uitgebreid, het is altijd heerlijk uitgebreid om 8:30. Morgen weer, tot morgen.
1: Goed gaan.

En de klok staat 54 jaar geleden even stil nu. Het is 1972, de OJ's en Backstabbers. 1972. Even wat geschiedenis naar boven halen. Misschien heb je het ook nog wel meegemaakt. De grote en zwaar verwoeste grote of Martinuskerk, een Martinikerk moet ik zeggen, in Doesburg, die werd in dat jaar, na een lange restauratie van 27 jaar, weer officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door een prachtige handeling van onze prinses Beatrix toen, in 1972. En ook nieuws in dat jaar over Winterswijk, over het streekziekenhuis. Want staatssecretaris Hendricks, die we toen hadden, die hakte in 1972 de knoop door dat het nieuwe centrale streekziekenhuis voor de Achterhoek definitief in Winterswijk zou komen te staan. En het ziekenhuis is er gelukkig nog steeds daar natuurlijk. 1972, was je er eigenlijk al? Of zeg je van, joh, dat is iets voor de geschiedenisboeken voor mij, want ik heb geen idee. Nou, we hadden in die tijd al meerdere malen de voeten op de maan gezet. Hè? Dus, in dat jaar zelfs de voorlopig laatste maanwandeling in 1972. Herinneringen. Dat kan aan 1972 zijn, kan ook een ander jaar betreffen. Dat je denkt, nou, wacht even. Als ik terugdenk aan een hele lekkere zomer, een hele mooie herinnering. Misschien hoort daar wel een leuke dame bij of een gezellige kerel. Voor jou in je leven toe. Ja, die ene zomer die zo mooi was. En dat ene liedje. Als ik dat aan jou vraag. Aan welke zomer denk je dan terug? Wat is echt een topzomer voor jou geworden? Welk jaar en welk liedje hoort daarbij? Laat het even weten dan. Stuur een appje naar de studio van Regio 8 0647 470022. Als je dat doet, dan ben ik dus op zoek naar jouw verhaal. Dan draaien we het liedje. En je krijgt ook nog een heerlijke leuke zomerse prijs van Regio 8. Met allerlei leuke goodies. Zomerse goodies kan je winnen. Leuke prijzen dus voor de zomer. Verpakt in een Regio 8 tas. Daar. Er zit van alles in, een zonnebril, een handdoek en nog wat andere leuke dingen. Die kan je winnen. Dus geef jouw zomerse herinnering door. Om welke zomer gaat het en om welk liedje? 06 47 47 0022.

krijg het hier net binnen van de redactie. Een belangrijke mededeling. Belangrijke mededeling is het volgende. Pas op. En ik hoor je denken, pas op. Waarvoor dan? Nou, op de weg, want ze controleren extra. Tot en met zondag zijn er internationale snelheidscontroles. En vanuit Nederland dachten ze, daar gaan we lekker aan meedoen. Dus er wordt echt extra op je snelheid gecontroleerd. Zeker ook in de Achterhoeken de komende dagen. Dat kan ook bij jou in de straat zijn. Of bijvoorbeeld de A18 of de A12. Maar ook de binnenwegen, dus hou dat in de gaten. Extra controles. Om ongelukken te voorkomen, dat is de reden. Dat is natuurlijk een prachtig uitgangspunt. Extra controles tot en met zondag.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja. Van Jumbo.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd 10.000 mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
7: Tot zover het radionieuws.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. omdat elke rit telt.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
16: Marcel Vermeer.
17: Ja, je ochtendwekker gaat misschien een stukje later dan normaal, omdat je vakantie hebt. En speciaal voor alle werkenden. We doen alsof we vakantie hebben, oké? Okay? Ja, gewoon met lekkere muziek, zoals deze.
18: Regio 8.
19: I've heard people say that too much

succes in 1962. Toen begon het voor deze gasten. In 66 scoorden ze Painted Black, maar ook in 1990. Toen hadden we op televisie, misschien weet je dat nog, Two of Duty. Die serie uit Amerika. En toen werd die plaat opnieuw uitgebracht. En weer op nummer 1 gewoon, de Stones. Dit is Regio 8. Goedemorgen op de 4e augustus. Ik kijk even vooruit naar het komende weekend. Een feestje in de regio bijvoorbeeld. Dat is inderdaad leuk. In het centrum van Doetinchem kun je dit verwachten. Deze band, ze heten Straatorkest Toos. Ik denk, ga even luisteren hoe ze klinken. Maar die zijn wel leuk hoor. Die worden uitgenodigd door de gemeente. Tussen 2 en 6 gaan ze optreden. Met dit soort muziek. Dus als je toch niet op vakantie bent, ik zou even naar het centrum van Doetinchem gaan. Eén groot feest. Ze zijn met z'n 15e. Komen uit Heemskerk. En hier in de regio dachten ze, weet je wat, we gaan eens even Nederlands doorstruinen. Wat leeft er allemaal op muzikaal gebied? En toen kwamen ze dus bij Straatorkest Toos uit. Hele vrolijke muziek. Nou, ik zie jezelf al helemaal zitten daar op het terrasje met een biertje of een colaatje of zo. En met een paar vrienden of met je partner. En dan deze mensen op de achtergrond.

Het is een bescheiden succes geweest. Wel een lekker liedje uit de 80's van Howard Jones, zo heet hij. Alive in One Day. Ik kijk even naar het spoorboekje voor vandaag. Ik zie hier staan lekker veel muziek. Einde oefening. Daar hebben mensen vakantie. Ja, ook bij Gather Quip hebben ze vakantie. Dus tussen 12 en 2 lekker veel muziek voor je. Maar wel, Veerle is er tussen 3 en 6. En je maakt kans op leuke prijzen van de omroep zelf. Ja, dat is wel leuk. Je krijgt een heerlijke tas, een zomerse tas. Met erin bijvoorbeeld een zonnebril of een handdoek. En nog wat andere leuke dingen. En daarbij ook nog het logo van Regio 8. Nou, wie wil daar nou niet mee rondlopen, hè? Ik draag ook altijd een outfit hier. Ik heb zelfs een overal van Regio 8. Heb ik ook wel eens aan, als hier geklust moet worden. Nee, maar dat is hartstikke tof, toch? Dat is hartstikke leuk om dat te krijgen. Je kan het krijgen, een zomers pakket, een prijzenpakket. Door gewoon even een liedje aan te vragen met een herinnering erbij. Als je die nou even doorgeeft, dan ga ik je noteren. En dan komende vrijdag ga ik het al die mensen die hebben gereageerd, die prijs weggeven. Dus zo simpel is het. Dus vertel even, wat is nou een leuke zomerplaat? Is dat Hobby Horse met It's Summertime, Summertime, Summertime? Nee, die kent hij wel, hè, die plaat. Of iets heel erg rustgevend, zeg maar. Dat je denkt, ik wil zo'n hele clever plaat, die vind ik ook leuk. Of een liedje van dit moment, laat het weten. Wat is jouw zomerplaat? 0647470022. Hey. Het is zomer en dat vieren we met Trini.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Ja, grappig. Vooral het einde is zo leuk. Het is de True Funky van George Michael. Bijna 9:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. En zo direct schuift een zeeuw aan. Maar dat is niet te horen bij hem. Nee. Is Michael. Michiel? Michiel. Oh, je heet, in het echt heet je Michael en op de radio Michiel. Oh, dat vind ik wel leuk. Michiel Zwartepoort is zo direct voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En daarna Gerrit met het weer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een 20-jarige man uit Enschede hangt een celstraf boven het hoofd voor een ernstig verkeersongeval in Neede. Volgens justitie reed hij vorig jaar onder invloed van alcohol en cocaïne veel te hard, verloor hij de macht over het stuur en raakte een passagier zwaar gewond. De bestuurder zegt zijn les geleerd te hebben, maar werd na het ongeluk opnieuw meerdere keren betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie eist 8 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Scouting Gaanderen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vereniging groeit en krijgt steeds meer nieuwe leden, maar zoekt extra leiding om alle groepen te kunnen begeleiden. Scoutsleider Florien Saalmink vertelt waarom dat zo belangrijk is.
10: Het is wel een probleem natuurlijk, want dingen zoals scouting draaien op vrijwilligers. En zonder vrijwilligers houdt op een gegeven moment een groep op met bestaan.
9: De scouting hoopt dat meer mensen zich aanmelden, zodat alle kinderen ook in de toekomst terecht kunnen bij de vereniging. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Duitsland aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Beek. Het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen, een man van 59 jaar uit het Duitse Endorf. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. Emmerich kiest voor een opvallende aanpak van de eikenprocessierups. De Duitse grensstad bestrijdt de rupsen preventief met een helikopter en behandelt daarnaast honderden eikenbomen op drukbezochte plekken vanaf de grond. In Nederland kiezen steeds meer gemeenten juist voor een natuurlijke aanpak, waarbij de biodiversiteit wordt versterkt en alleen op risicolocaties wordt ingegrepen. Zo proberen overheden de overlast van de eikenprocessierups op een duurzame manier te beperken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vandaag krijgen we weer te maken met een tropische dag. Het zal ook klam aanvoelen. De luchtvochtigheid is hoog. De temperatuur loopt ook snel op, want vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds beter door. En dan zal het rond het middaguur al dicht tegen de 30 graden aanliggen. En vanmiddag uiteindelijk wordt het een graad of 33. Maar zoals gezegd, door de hoge luchtvochtigheid zal het erg benauwd aanvoelen. Want later op de middag en ook begin van de avond moeten we rekening houden met enkele lokale regen- en onweersbuien. Het lijkt erop dat de pittigste buien wel boven Duits grondgebied vallen. En komende nacht is het dan weer droog en dan koelt het ook langzaam af. Temperaturen liggen altijd nog op 19 tot 20 graden. En morgen dan komt geleidelijk aan wat minder warme lucht binnen. Met een naar zuidwest draaiende wind zal het in de middag 28 graden worden. Maar dat voelt een stuk aangenamer aan dan vandaag.

0: Peter Wolfink stuurde een berichtje. Hij komt uit Winterswijk. Hij zegt, joh, wat een lekkere plaat. Echt zo'n ochtendplaat, goed om mee wakker te worden. Niet al te veel gedoe aan je hoofd en dan hoor je dit. Het is Shepherds, A Beautiful Something. Je kan trouwens sowieso jouw eigen liedje aanvragen. Jouw eigen jeugdherinnering. Een liedje van vroeger waarvan je zegt, oh ja, weet ik nog wel, toen zat ik op die en die school. Of misschien wel tijdens je eerste vakantie alleen weg, zonder je ouders. Met een paar vrienden, dat je denkt, wat heb ik er toch allemaal uitgespookt? Lang geleden, welk liedje hoort daarbij? Welke plaat is dat? Welke zomerplaat? Geef het even door en dan maak je kans op een leuk zomerpakket van Regio 8. Met erin onder andere een handdoek, een zonnebril. En er zitten wat meer leuke goodies in van Regio 8. Leuk prijzenpakket. Even aangeven via de app 06-4747-0022. Dat heeft ook Mark gedaan. Hij heeft ook een zomerhit in gedachten. Mark, aan welke zomerhit denk jij dan?
1: Ja, aan Wind en Zijde van Stuksing.
0: Ah, dat is grappig. Die plaat is nooit een hit geweest. En toch heel veel mensen kennen die plaat. Waarom zou je die graag willen horen?
1: Ja, die komt eigenlijk nog van vroeger met het zeilen in Friesland. Lekker op de meren met een valkje, zo'n klein zeilbootje. Ja, dat is echt al een mooie toptijd was dat.
0: Was dat een vakantie voor je of woonde je in Friesland toen?
1: Nee, dat was vakantie en ik had ook familie in Lemmer wonen. Dus daar konden we altijd een bootje pakken. En dan lekker zeilen op het Slotermeer.
0: Nou, we doen alsof we weer in het bootje zitten. Je mag ze aankondigen.
1: De Wind en Zeilen van de Spitsing.

vaak heb ik deze plaat nog niet gehoord en gedraaid in mijn leven. Ik werkte namelijk lange tijd voor een radiostation met de naam Geef me wind en zeilen, geef me zon en Noordzee. Ach, dan leuk om die naam nog een keer te noemen. Jarenlang gedaan. Die kwam heel vaak voorbij. Splitsing, dat is logisch natuurlijk. En wind en zeilen speciaal voor Mark. Dankjewel jongen voor het aanvragen van deze zomersong. Heb je er ook eentje? Je bent welkom om hem door te geven. Dat kan via de app van Regio 8. Stuur het door naar 06-4747-0022. Het is inmiddels 13 minuten voor 10 geworden.

Dit is Regio 8. Zo, goedemorgen. Wie was dat ook alweer net? Ach ja, sommige artiesten hoef je nooit af aan te kondigen. Scheelt een hoop tijd. Het is 4 augustus. Het is de tijd om even te kijken naar de site achterhoeknieuws.nl. Dat doen we altijd rond deze tijd. Ook al zijn meerdere mensen van de redactie daar gewoon op vakantie. Nou, ik neem het gewoon wel over van Meindert Bussink, die je normaal gesproken de rest van het jaar hoort. In augustus doe ik het voor een groot deel. Hij is over ruim 2 weken weer terug. Het gaat over een band onder andere op de site, achterhoeknieuws.nl. Vraag leden bijvoorbeeld van een beginnende band in Nederland naar hun grootste droom. En in 9 van de 10 gevallen zal het antwoord zijn: nou, mijn grootste droom is toch wel om te spelen op Pinkpop of op Lowlands. En voor de band Politie Warnsveld komt deze droom dan ook binnenkort uit. Op zondag 23 augustus speelt de Nederlandse ska-punkband op Lowlands. Weliswaar in de Lima, dat is de kleinste festivaltent, en ook al om 12 uur, maar ze zijn er wel. Spelen op Lowlands is echt een jongensdroom, dat zegt de bassist van de band, Hidde Hendricks. We zetten altijd een leuk feestje neer en gaan ervoor zorgen dat de band en de tent helemaal aanwezig is en die tent bommetje vol staat. Dat zou mooi zijn. Tegenover andere vrienden noemen we ons vroeger altijd al voor de grap Politie Warnsveld. En zo zijn we aan die naam gekomen. Dus het is niet de politie uit Warnsveld die muzikaal is. Misschien zijn ze dat wel, maar die staan niet op Lowlands. De band heet gewoon Politie Warnsveld. Meer daarover lees je nu terug op de site achterhoeknieuws.nl.

0: Even die swing erin leggen voor de komende uren. Lekker veel muziek bij Regio 8. Dit was Tina Cousins en Sash. En Mysterious Times. Het nieuws komt eraan van 10 uur. Om 10:30 hoor je Michiel met het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Morgen een nieuwe ochtendshow.
1: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Bijbel. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.

0: pakje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Weggebruikers en treinreizigers krijgen half augustus te maken met flinke hinder bij Zevenaar. Van 14 tot en met 19 augustus is de Hengelderweg afgesloten vanwege werkzaamheden aan het A12 viaduct voor de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost. Treinen tussen Zevenaar en Didam rijden dan niet. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd door vervangende bussen. Ook omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden geluid en trillingen ervaren. Emmerich kiest voor een opvallende aanpak van de eikenprocessierups. De Duitse grensstad bestrijdt de rupsen preventief met een helikopter en behandelt daarnaast honderden eikenbomen op drukbezochte plekken vanaf de grond. In Nederland kiezen steeds meer gemeenten juist voor een natuurlijke aanpak, waarbij de biodiversiteit wordt versterkt en alleen op risicolocaties wordt ingegrepen. Zo proberen overheden de overlast van de eikenprocessierups op een duurzame manier te beperken. Een 20-jarige man uit Enschede hangt een celstraf boven het hoofd voor een ernstig verkeersongeval in Neede. Volgens justitie reed hij vorig jaar onder invloed van alcohol en cocaïne veel te hard, verloor hij de macht over het stuur en raakte een passagier zwaar gewond. De bestuurder zegt zijn les geleerd te hebben, maar werd na het ongeluk opnieuw meerdere keren betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie eist 8 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Scouting Gaanderen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vereniging groeit en krijgt steeds meer nieuwe leden, maar zoekt extra leiding om alle groepen te kunnen begeleiden. Scoutsleider Florien Saumink vertelt waarom dat zo belangrijk is.
10: Het is wel een probleem natuurlijk, want dingen zoals scouting draaien op vrijwilligers. En zonder vrijwilligers houdt op een gegeven moment een groep op met bestaan.
9: De scouting hoopt dat meer mensen zich aanmelden, zodat alle kinderen ook in de toekomst terecht kunnen bij de vereniging. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
6: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
7: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover.

0: bij Belsimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimple.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaar een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: recente ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

Elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: erin of doneer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Weggebruikers en treinreizigers krijgen half augustus te maken met flinke hinder bij Zevenaar. Van 14 tot en met 19 augustus is de Hengelderweg afgesloten vanwege werkzaamheden aan het A12 viaduct voor de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost. Treinen tussen Zevenaar en Didam rijden dan niet. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd door vervangende bussen. Ook omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden geluid en trillingen ervaren. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Duitsland aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Beek. Het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen, een man van 59 jaar uit het Duitse Endorf. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. Een 20-jarige man uit Enschede hangt een celstraf boven het hoofd voor een ernstig verkeersongeval in Neede. Volgens justitie reed hij vorig jaar onder invloed van alcohol en cocaïne veel te hard, verloor hij de macht over het stuur en raakte een passagier zwaar gewond. De bestuurder zegt zijn les geleerd te hebben, maar werd na het ongeluk opnieuw meerdere keren betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het Openbaar Ministerie eist 8 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Emmerich kiest voor een opvallende aanpak van de eikenprocessierups. De Duitse grensstad bestrijdt de rupsen preventief met een helikopter en behandelt daarnaast honderden eikenbomen op drukbezochte plekken vanaf de grond. In Nederland kiezen steeds meer gemeenten juist voor een natuurlijke aanpak, waarbij de biodiversiteit wordt versterkt en alleen op risicolocaties wordt ingegrepen. Zo proberen overheden de overlast van de eikenprocessierups op een duurzame manier te beperken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Nu bij Schafraatkeukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraatkeukens in Bocholt-Holtwijk.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeurlof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora Autoverzekering. De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen oplopend naar 33 graden. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het ook heel benauwd aanvoelen. Uiteindelijk, eind van de middag en het begin van de avond, moeten we in rekening houden met enkele lokale regen- en onweersbui. Komende nacht is het dan weer droog, maar wordt het niet koud met 19 tot 20 graden. Morgen dan hebben we te maken met een wind die aantrekt uit zuidwestelijke richtingen. Voert ook minder warme lucht aan. Het wordt weliswaar nog 28 graden in de Achterhoek, maar het zal gewoon wat aangenamer aanvoelen. En de dagen daarna, donderdag en vrijdag, dan hebben we temperaturen van 23 tot 25 graden. Met wolkenvelden, maar ook zon. En dan blijft het ook droog.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De eerste wedstrijd in de keukenkampioendivisie moet voor de Graafschap zonder de steun van de eigen supporters worden gespeeld. Die zijn in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport niet welkom vanwege een straf van de KNVB. Supporters van de club staken vorig seizoen in de play-offwedstrijd bij Almere City FC vuurwerk af en betraden het uitvak zonder zich te laten fouilleren. De Graafschap mag daardoor geen publiek meenemen naar de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem is vernieuwd en weer klaar voor gebruik. 3 jaar geleden werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. Die petitie werd door zo'n 1400 inwoners ondertekend. De gemeenteraad besloot uiteindelijk om €600.000 te reserveren voor de nodige verbeteringen. Het had veel erger kunnen aflopen en hij zegt zijn lesje geleerd te hebben. Een 20-jarige man uit Enschede zou in maart vorig jaar onder invloed achter het stuur zijn gekropen en flink te hard hebben gereden. In Neede ging het mis. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval waarbij een passagier zwaar gewond raakte. De man was met 3 vrienden onderweg om carnaval te gaan vieren in de Achterhoek. De aanklager eist 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar rijontzegging. Door de aanhoudende extreme lage waterstand op de rivieren liggen een aantal veerponten in de Achterhoek en de Liemers tijdelijk uit de vaart. Waaronder Brumme Bronkhorst en Rederlaag Latem over de IJssel en Pannen de Doornenburg over de Rijn. Door het lage water sluiten de kleppen en opritten niet meer veilig aan op de kaders en de oevers, waardoor op- en afrijden onmogelijk is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking, en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
7: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
8: Den Hartog. Een hele goede, hete middag toegewenst. Je luistert naar Veerle op

Like I'm Falling in Love. Allemaal aan elkaar getypt trouwens. Bam. Regio. Ja, daar zijn we weer. Het is weer 3 uur geweest. Dat betekent dat je naar me luistert tot ongeveer 6 uur 's avonds. Wat ga je horen? Je gaat van alles horen. Ja, je hebt heel veel regionaal nieuws natuurlijk. We hebben onder de flitsmarathon die nog steeds gaande is. Komt omdat politie Oost-Nederland meedoet aan de Europese flitsmarathon. En je toch echt even moet gaan gedragen achter het stuur. Daarnaast gaan we het ook hebben over Bronkhorst. Die voldoet nog steeds niet aan de spreidingswet. Een manquette van Serenberg hebben we het over. En ook nog eens een vernieuwde voetgangerstunnel in Doetinchem. Klinkt veelbelovend. Ja. Steady swims. En hij zwemt. Een break-up in reverse.

Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Nee, doe maar niet, want we gaan wat leuks vertellen. Ja, je kan wat leuks winnen. En dat gaat niet om zomaar iets. Nee, ik heb het dan niet over graafschapkaarten. Die komen er ook nog aan. Maar waar ik het even over wil hebben, is een speciale actie die deze week wordt gevoerd. Namelijk een zomerpakket van Regio 8 die je kunt winnen. Ja, en zo'n zomerpakket dat bestaat uit een tas met het Regio 8 logo erop. Een hele leuke Regio 8 handdoek. Hè, waarop het allemaal op geborduurd is, het logo. En je hebt een pet en ook nog eens een bril met het logo van Regio 8. Je zou bijna kunnen doen alsof je er werkt. niet doen trouwens. Nee, niet doen. Maar het is hartstikke leuk om dat te winnen. Hoe maak je nou kans? Nou, er is een hele wekenactie ervoor georganiseerd. Dus wat ik aan jou vraag is om jouw favoriete zomerse hit even door te sturen naar 06-4747-0022. Noteer ik dat allemaal. En dan, wie weet, donderdag hoor jij jouw plaat terug. En ben jij wel een van de gelukkige winnaars. Oh, ja, dus nogmaals, stuur jouw favoriete zomerse hit naar 06-4747-0022 voor een prachtig zomerpakket van Regio 8.

0: Ah, die gaat nog even door.
1: Ja.
0: Ah, als je de tekst luistert, is het nou niet echt bepaald feest, maar... De sfeer zit er goed in met Bad Bunny.
2: Het thema trio.
0: Ach, daar waren we gebleven. Het thema trio. Drie platen hoor je in mijn programma die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. En ik ga het thema bekendmaken. Ja, je weet denk ik wel de flinke bosbrand die zich afspeelt momenteel in Noord-Limburg. Bij Venray en Oostrum. Dat is echt een gigantische brand. Nog steeds niet onder controle. En het is zelfs zo heftig inmiddels dat de rook te ruiken is. Nou ja, de rook, de brand is te ruiken. He, in een groot deel van Gelderland. He, en daar valt dus Doesburg ook onder. Dat vind ik toch wel bizar, he, dat iets in Noord-Limburg gebeurt... en je ruikt het in Doesburg al. Laat staan dat je het misschien in de Achterhoek ook gaat ruiken. Want ja, ze hopen toch wel heel snel dat het onder controle komt. Maar dat valt nog niet te zeggen, helaas. Dus we gaan het even hebben over artiesten die wat ruiken. En X Ambassadors, die ruikt ook zeker wat. Namelijk Smoke on the Highway.
2: Het thema trio.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door de aanhoudende extreme lage waterstand op de rivieren liggen een aantal veerponten in de Achterhoek en de Liemers tijdelijk uit de vaart. Waaronder Brummen-Bronkhorst en Rede-Redelaag-Latem over de IJssel en Pannerden-Doornenburg over de Rijn. Door het lage water sluiten de kleppen en opritten niet meer veilig aan op de kades en de oevers, waardoor op- en afrijden onmogelijk is. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem is vernieuwd en weer klaar voor gebruik. 3 jaar geleden werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. Die petitie werd door zo'n 1400 inwoners ondertekend. De gemeenteraad besloot uiteindelijk om €600.000 te reserveren voor de nodige verbeteringen. Het had veel erger kunnen aflopen en hij zegt zijn lesje geleerd te hebben. Een 20-jarige man uit Enschede zou in maart vorig jaar onder invloed achter het stuur zijn gekropen en flink te hard hebben gereden. In Neede ging het mis. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval waarbij een passagier zwaar gewond raakte. De man was met 3 vrienden onderweg om carnaval te gaan vieren in de Achterhoek. De aanklager eist 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar rijontzegging. De eerste wedstrijd in de keukenkampioendivisie moet voor de Graafschap zonder de steun van de eigen supporters worden gespeeld. Die zijn in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport niet welkom vanwege een straf van de KNVB. Supporters van de club staken vorig seizoen in de play-offwedstrijd bij Almere City FC vuurwerk af en betraden het uitvak zonder zich te laten fouilleren. De Graafschap mag daardoor geen publiek meenemen naar de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Dan nog de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer.
7: Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

Ed Sheeran met Castle on the Hill op mijn allerbeste Brits. Nou ja, goed, dat is ook niet echt heel erg voldoende, om het zo te zeggen. Hey, weet jij nog dat het ministerie maandelijks een lijst publiceert met achterblijvers? Ja, en dan heb ik het over dat de ministerie een lijst maakt met gemeentes die nog aan hun wettelijke taak moeten voldoen, hè, om genoeg opvangplekken te vinden voor asielzoekers. En als het hen niet lukt, dan komen ze dus op die lijst terecht met dat ze dus dat nog steeds moeten gaan doen. En door die lijst hopen ze dus gemeentes te bewegen om aan hun wettelijke... Nou, dat heb ik net al gezegd. Maar er is een gemeente in de Achterhoek die daar nu ook op staat. En dat is gemeente Bronckhorst. Ja, meer over gemeente Bronckhorst en die positie op de lijst naar Medusa.

Pascal Emerald. A night like this. Ja, wat is er nou allemaal aan de hand in Bronckhorst? Wat is er nou aan de hand in die gemeente? Nou, deze gemeente die heeft zich dus niet op tijd gedaan aan de wettelijke taken. Die werden uitgedragen door het ministerie. Waardoor ze dus op een lijst terecht zijn gekomen. En dus onder toezicht staan van het ministerie. Ja, de plek op de lijst, dat zegt gelukkig niks over waarom het Bronckhorst nog niet is gelukt om voldoende opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Naast de gemeente Bronckhorst staat ook de gemeente Aalten op de lijst. Hè, en de gemeente Bronckhorst die moet volgens de spreidingswet 160 asielzoekers opvangen. En de coalitie die wil zich vasthouden aan die spreidingswet en de locatie is in Hengelo en Vorden. Maar de komst van een AZC die heeft ook best wel veel losgemaakt in de gemeente. Hè, ze hebben al de gemeente voor de rechter gesleept. Hè, want ze waren het niet mee eens, voelden zich ook niet serieus genomen. En ook verliep een politieke avond vorig jaar onrustig vanwege een demonstratie, waardoor er uiteindelijk is besloten om geen publiek bij de opvolgende raadsvergadering toe te staan. Ja, dus deze verzameling aan gebeurtenissen, ik kan me voorstellen dat het niet zo gemakkelijk is geweest voor de gemeente Bronckhorst. En wie weet, met hulp van het ministerie of misschien dat het onder toezicht is, dat ze hopelijk wel iets daarvoor kunnen vinden. Ja. Het beste zou zijn, iedereen tevreden, maar ja, ik kan niet iedereen tevreden houden. Dus zo werkt dat niet. Nee. Het hele verhaal vind je terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Heerle den Hartog.
9: Voor hoeveel zullen we wedden dat jij het refrein van dit nummer keihard mee kan zingen?

Het Engelbewaarder. En kon je het refrein meezingen? Zeg eens heel eerlijk. Ja. Hey, ondertussen hele andere zaken in Doetinchem. In 2023 werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. Ja, tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem. En die tunnel is van ProRail. Maar mensen die zijn er gewoon niet mee eens met die tunnel, want het was te smal, te steil en ook veel te donker. Is niet echt lekker als je, nou ja, bijvoorbeeld, hè, ik ben een vrouw van 25... dat je dan in het donker gewoon zo'n smal tunneltje inloopt. In het, ja, nee, dat lijkt me niet echt lekker. En dat lijkt me voor heel veel andere mensen ook niet echt heel erg prettig. Dus, zij hebben een petitie aangemaakt. Er is 1400 keer ondertekend. En de gemeenteraad die besloot €600.000 te reserveren voor de nodige verbeteringen. En dan is dat uiteindelijk gebeurd. En mensen die zijn nog steeds niet helemaal tevreden erover wat er allemaal is veranderd. Zometeen neem ik je mee in dat verhaal naar Lenny, Marcus en Martinez met Moonlight.

Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold On. Hou vast, hou vol. Hey, ondertussen is er in Doetinchem een nieuwe... Nieuw? Een vernieuwde voetgangerstunnel. Yes. Ja, dat is dus dat voetgangerstunneltje tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem. Daar was 3 jaar geleden aandacht voor gevraagd. Omdat de tunnel toch best wel een slechte staat was. Hè? Te smal, te steil en te donker. Niet echt een veilige plek voor je gevoel om daar rond te lopen. 'S ochtends, middags, 's avonds, 's nachts. Gelukkig is de boel vernieuwd. Maar niet iedereen is er blij mee. Nee, op sociale media is de vernieuwde tunnel met gemengde reacties ontvangen. Naast dat er veel mensen tevreden zijn over de aanpassingen, vragen anderen zich af waarom de tunnel niet gelijk verbreed is en waarom het niet toegankelijker is gemaakt voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk, dat zijn nog eens interessante vragen. Ja, wel zijn er onderzoekjes geweest om de voetgangerstunnel om te bouwen tot een bredere fietstunnel, maar dat was geen optie. Eigendom van ProRail en ProRail vond het te duur. Ja, bovendien had de uitvoering volgens de gemeente mogelijk veel langer op zich moeten laten wachten. Dus in ieder geval is er wel iets van verbetering. Maar ja, weet je, het kan altijd beter. Dat is waar.

0: Doei dan.
1: Het
0: dag.
1: Thema trio.
0: Dan gaan we snel door met het thema trio. Thema van vandaag. Artiesten die iets ruiken. Want het zou maar net zo kunnen zijn dat je naar buiten loopt en dat je opeens een brandlucht ruikt. En dan kan dat ook nog eens zijn dat dat te maken heeft met de bosbrand in Noord-Limburg. Ja, die brand is dus al te ruiken in een groot deel van Gelderland. Dat schrijven ook onze collega's bij Omroep Gelderland. Vanuit Apeldoorn, Nijmegen, Elst, Uggelen en zelfs Doesburg kreeg de omroep meldingen van een brandlucht. Ja, de wind waait vanuit het zuiden, waardoor de rooklucht naar het noorden trekt. Dus het zou niet zo heel erg vreemd kunnen zijn als jij dat een beetje ruikt. Ja, niet zo vreemd. Maar Nirvana, die ruikt ook wat. Die ruikt Team Spirit.
2: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De eerste wedstrijd in de keukenkampioendivisie moet voor de Graafschap zonder de steun van de eigen supporters worden gespeeld. Die zijn in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport niet welkom vanwege een straf van de KNVB. Supporters van de club staken vorig seizoen in de play-offwedstrijd bij Almere City FC vuurwerk af en betraden het uitvak zonder zich te laten fouilleren. De Graafschap mag daardoor geen publiek meenemen naar de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. Door de aanhoudende extreme lage waterstand op de rivieren liggen een aantal veerponten in de Achterhoek en de Liemers tijdelijk uit de vaart. Waaronder Brumme Bronkhorst en Rede-Redelaag Latem over de IJssel en Pannen de Doornenburg over de Rijn. Door het lage water sluiten de kleppen en opritten niet meer veilig aan op de kaders en de oevers, waardoor op- en afrijden onmogelijk is. Het had veel erger kunnen aflopen en hij zegt zijn lesje geleerd te hebben. Een 20-jarige man uit Enschede zou in maart vorig jaar onder invloed achter het stuur zijn gekropen en flink te hard hebben gereden. In Neede ging het mis. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval waarbij een passagier zwaar gewond raakte. De man was met 3 vrienden onderweg om carnaval te gaan vieren in de Achterhoek. De aanklager eist 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar rijontzegging. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem is vernieuwd en weer klaar voor gebruik. 3 jaar geleden werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. Die petitie werd door zo'n 1400 inwoners ondertekend. De gemeenteraad besloot uiteindelijk om €600.000 te reserveren voor de nodige verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

taalgebruik, Lil Nas X. Foei. We gaan even terug naar de oertijd. Ja, want daar heb je dino's. Is dat in de oertijd? Ja, toch? Oh, wat slecht. Ik had echt beter moeten opleiden tijdens geschiedenis. Maar goed, heel erg lang geleden, toen leefden er nog dino's op deze planeet. En dus ook de T-Rex, ja, de Tyrannosaurus, die is behoorlijk angstaanjagend. Hè, een van de grootste en gevaarlijkste dinosaurussen ooit. En als die er niet was geweest, dan had de band T-Rex een hele andere naam moeten verzinnen. Ja. Ja, dat is toch wel heel apart, hè? Zo'n Engelse band met de meest primitieve naam uit de geschiedenis van glam rock. Ja, dat doe je toch wel best wel goed. Of je moet nog verder terug in de tijd. Ja. Ik weet niet hoe je dan moet heten, maar ik vind T-Rex toch wel een hele, hele sterke. Ja, de band die heeft ook een aantal monster hits gescoord. En die groeien uit als klassiekers, waaronder dus deze, Hot Love van T-Rex.

van Van Dijk Hout. Wat er morgen komt. Wat er donderdag komt, dat is misschien heel erg belangrijk voor jou als je wat leuks wil winnen hier bij Regio 8. We hebben namelijk een zomerpakket. Heel erg leuk. We hebben een tas met een Regio 8 logo. Een handdoek specifiek met een Regio 8 logo. Natuurlijk hebben we ook een petje en we hebben een zonnebril. Wil jij kans maken op deze vier prachtige producten? Moet je eventjes wat doen. Even jouw favoriete zomerse hit sturen naar 06-4747-0022. Ja, en wie weet hoor je jouw plaat wel donderdag terug en win je misschien wel die prachtige zomerpakket. Hartstikke leuk. Ja, nogmaals, hoe maak je kans? Stuur een berichtje naar over jouw favoriete zomerse hit naar 06-4747-0022.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Heerle den Hartog.
10: Yes, het is 5 uur geweest en dat betekent dat je naar huis mag. Oftewel, vrede! Ja, of iets in die richting van Paul McCartney.

0: thuis. Hopelijk.
1: Hey, als ik jou zeg dat een voorwerp van de ene plek naar de andere plek is gebracht.
0: Ja, dan denk ik van ja, het zal wel. Ja, toch? Dat interesseert je misschien niet zo heel erg. Maar wat nou als ik zeg dat dit voorwerp een soort kunstwerk is dat heel veel belangstelling heeft gekregen en het speelt zich allemaal af in de Achterhoek? Ja, dan, misschien is dat wat interessanter. Ja? Ik merk dat het al een beetje begint te prikkelen bij je. Ik kom er zo meteen op terug en dan ook wat het verhaal nou precies is naar Miles Smith en Heaven. Is

0: Liquido met Narcotic. En een voorwerp naar een andere locatie brengen. Wat is daar nou spannend aan? Nou, ik zal het even toelichten. Het Stadmuseum Berg was al een tijdje gesloten, maar nu is de ontmanteling van de collectie ook echt begonnen. En vanochtend werd de maquette van de stad in 1600... onder grote belangstelling verhuisd naar Kasteelhuis Berg. Ja, en het museum gaat ook volledig erin op, hè, in het vernieuwde kasteel. Dus laten we eens even gaan luisteren hoe dat enthousiasme nou zo ongeveer klonk.
1: Een heel blij gevoel. Maar ook wel een beetje gevoel van, ja, dat het afgelopen is. We hebben daar heel hard aan gewerkt. Heel hard naartoe gewerkt. 9 jaar geleden. En ja, dat is nu het einde. Maar er is ook weer een nieuw begin.
2: Kijk, die maquette was, en dat werd net heel mooi ook gezegd, eigenlijk een beetje de ziel van het Stadsmuseum. En het wordt straks, ook als je binnenkomt in het kasteel, meteen eigenlijk de eerste indruk is die maquette. Dus mensen die straks binnenkomen in het kasteel, komen binnen in de kelder. Dat is een hele mooie manier om binnen te komen, zeker bij ons. Want onze kelder is net helemaal gerestaureerd. Volledig middeleeuws, het is echt nog nooit zo mooi geweest. En daar staat dan ook die maquette. Die laat zien hoe het kasteel en de stad in de 16e eeuw eruit zagen, eigenlijk de hoogtijdagen van Serenberg. En daar begint een bezoek aan het kasteel straks mee. Dus die maquette had een ereplek en krijgt die weer.
3: Het verhaal dat de maquette vertelt komt volgens de Gelder beter tot zijn recht in de nieuwe inrichting van Huis Berg.
2: Het wordt hier natuurlijk anders, want we hebben hier 1700 vierkante meter waar mensen

0: kunnen rondlopen. En in het Stadsmuseum was dat 85, dus we hebben hier heel veel ruimte. Zeerenberg is niet zo heel erg groot. Dus er is eigenlijk geen ruimte in een stad van deze omvang voor zeg maar en een kasteel en een museum. Mensen gaan dan heel vaak maar naar één plek. En dat is dan toch in de praktijk meestal wel deze. Wat hier al heel goed werd gedaan, was het vertellen van het verhaal van het gebouw en het vertellen van het verhaal van de kunstverzameling. Maar waarom is het Stadsmuseum ontstaan? Omdat het verhaal van de stad eigenlijk niet goed werd verteld. En nu gaan we dat samen doen. En ik denk dat dat hartstikke mooi is.
1: Voelt dat ook een beetje als uw kindje weggeven?
2: Nou, het is niet zozeer weggeven. Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant denk ik van, dit is een hele nieuwe toekomst. Waar nog meer misschien de nadruk kan liggen op die eenheid. Want we zijn een kasteelstad uniek in Nederland.
0: Toen ik vanochtend wakker werd, voelde ik ook wel. We gaan vandaag iets doen wat misschien niet wereldschokkend is of ik weet niet wat, maar wat voor een heleboel mensen gewoon heel dicht bij hun hart is en bij waar ze heel hard voor hebben gewerkt. En dat doen wij nu ook. Dus ik begrijp het heel goed.
3: Ja, dat snap ik inderdaad ook wel. Maar in ieder geval wel mooi dat alles weer wordt samengebracht. Hè? Dan wel het nadeel dat het Stadsmuseum ermee kapt. Maar toch wel mooi dat sommige dingen nog eventjes in beeld kunnen blijven.

0: Celeste. Stop this flame. Nou, dat mag wel in Limburg.
1: Het thema trio.
0: Ja, en over flames en Limburg gesproken. We zijn allemaal met ogen gericht op de grote brand. Bij het natuurgebied in Limburg. Het is behoorlijk heftig. Nog steeds is de boel niet onder controle. Tenminste, laten we eens even kijken naar de updates. Dat is misschien wel handig. Ja, is hij al onder controle? Voor de laatste keer dat ik heb gekeken, niet. Kijken of die afgelopen 10 seconden iets veranderd is. Ja, ook net. Oh jee, we hebben nog een natuurbrand. Oh jongens, jongens. Ja. We hebben nog een natuurbrand, zie ik. Ja, de andere is tot zover we weten niet onder controle. En we hebben nog een extra natuurbrand in een bos in Valkenswaard ten zuiden van Eindhoven. Is vanmiddag brand uitgebroken. Dus het is flink raak in Zuid-Nederland. Maar ook hier in de Achterhoek merken we het. Want in Doesburg werd dus ook al die brand uit Limburg geroken. Ja, je ruikt dat gewoon. Dat is bizar. En misschien ook wel in de Achterhoek. Dus laten we dan maar eventjes neerkomen op het thema van vandaag. Dat is artiesten die wat ruiken. En we sluiten af met Boudewijn de Groot als de rook om je hoofd.
1: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door de aanhoudende extreme lage waterstand op de rivieren liggen een aantal veerponten in de Achterhoek en de Liemers tijdelijk uit de vaart. Waaronder Brumme-Bronkhorst en Rede-Redelaag-Latem over de IJssel en Pannerden-Doornenburg over de Rijn. Door het lage water sluiten de kleppen en opritten niet meer veilig aan op de kaders en de oevers, waardoor op- en afrijden onmogelijk is. De eerste wedstrijd in de keukenkampioendivisie moet voor de Graafschap zonder de steun van de eigen supporters worden gespeeld. Die zijn in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport niet welkom vanwege een straf van de KNVB. Supporters van de club staken vorig seizoen in de play-offwedstrijd bij Almere City FC vuurwerk af en betraden het uitvak zonder zich te laten fouilleren. De Graafschap mag daardoor geen publiek meenemen naar de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. Het had veel erger kunnen aflopen en hij zegt zijn lesje geleerd te hebben. Een 20-jarige man uit Enschede zou in maart vorig jaar onder invloed achter het stuur zijn gekropen en flink te hard hebben gereden. In Neede ging het mis. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval waarbij een passagier zwaar gewond raakte. De man was met 3 vrienden onderweg om carnaval te gaan vieren in de Achterhoek. De aanklager eist 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar rijontzegging. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichtersweg in Doetinchem is vernieuwd en weer klaar voor gebruik. 3 jaar geleden werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. Die petitie werd door zo'n 1400 inwoners ondertekend. De gemeenteraad besloot uiteindelijk om 600.000 euro te reserveren voor de nodige verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Buiten is het
2: 29 graden.
10: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
2: Yes, daar is hij weer zoals gewoonlijk, onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, vannacht heb ik ook wel wat regen gehoord en ik hoor ook het een en ander over regen en onweer. Wat heb jij erover te zeggen?
11: Ja, afgelopen nacht klopt wel dat je wat regen hebt gehoord. Want hier en daar viel wel wat. Halle had 4 mm en ik zag Borculo had ook rond de 4 mm. Maar dat was wel een van de meeste of de grootste hoeveelheid aan neerslag. Want over het algemeen viel dat ook afgelopen nacht ook wel wat tegen. Maar toen was het wel wat heftiger, meer naar het zuiden van het land. Daar zat goed onweer bij. Maar op dit moment zie je ook nog wel wat op de buienradar dat naar ons toe komt. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor. En ik verwacht ook niet dat het echt dat er veel neerslag valt. Maar we wachten nog even af tot laatste moment. In ieder geval, nu hebben we 29 graden. We hadden vandaag nog 33 tot 34 graden. En voordat het een beetje begon te waaien, was het ook wel best wel benauwd. Maar nu de wind wat meer is gaan waaien uit die zuidwestelijke richting. En ja, voelt het toch wel ietsjes anders aan. Maar het blijft nog wel zo dat vanavond, als er wat regen valt, en ook begin van de nacht kan er nog wat zijn. Daarna wordt het droog, maar het wordt niet koud, want de temperatuur ligt ook nog altijd nog rond de 20 graden. Ja, en dan hebben we morgen een dag waarin het geleidelijk aan wat koeler wordt. De verdeling is 25 tot 28 graden over Gelderland. En die 25 graden in het westen en 28 graden in de Achterhoek. En dan denk je, ja, dat is nog wel behoorlijk hoog. Maar dankzij de wind die uit west- tot zuidwestelijke richtingen waait, voelt het stukken minder warm aan dan deze dag. Ja, en neerslag hoeven we morgen ook niet verwachten. En ook eigenlijk de dagen die erop volgen niet, want vrijdag, dan hebben we een graad of 23 en in het weekend komen we wel weer iets hoger uit 27, 28 graden. Maar over het algemeen zal het niet zo warm meer aanvoelen dan deze dagen. En na het weekend, en dat is nog ver weg, kan wezen dat het nog ietsjes hoger uitkomt. Maar over het algemeen kunnen we nu even mooi bijtanken de komende dagen.
2: Oh, dat klinkt goed, Gerrit. Even bijkomen.
11: Ja.
2: Ja, even bijkomen tijdens de vakantieperiode. Ik vind het wel kloppend.
11: Ja, super relaxed heet dat.
2: Super relaxed. Nou, hopelijk houden we dat gevoel vast. En dan gaan we morgen maar eens even kijken of dat nog steeds hetzelfde is.
11: Doen we. Goed gaan.
2: Yes, goed gaan. En dan tot de verkeersinformatie. Eén kleine file te melden. Komt denk ik ook door de vakanties. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kleine file tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Van 3 minuten en 2 kilometer.

Ketrock, Martin van der Starren. Ja, wat krijg je als je verschillende fragmenten van nummers bij elkaar voegt en dan even heel luidkeels in het Nederlands eroverheen blaert? Dan krijg je al zomerlang, oftewel heel de zomerlang. Reuven Niemeyer, zeg je dat nog wat? Ja, die is inmiddels al weg bij de Graafschap. Heeft inmiddels een contract getekend bij SC Volendam. De club topscorer van afgelopen seizoen was transfervrij en tekent nu bij de competitiegenoot van de Superboeren. Wanneer gaan we hem weer treffen? Dat is de volgende vraag. Vrijdag 30 oktober. Ja, dan gaan we even op bezoek in het Vissersdorp. En eens even kijken of we niet mee kunnen verslaan.

Axel en Grosso. Heerlijk om mee te blaren. More than you know. Ontzettend leuk, lief en positief. Nou, dat valt wel goed bij mij. Yes, het is inmiddels tijd om het te laten regenen hier in de Achterhoek. Veel te warm geweest. Ik vind het wel weer een mooi moment om af te gaan koelen. Morgen dan zijn we er gewoon weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender, dezelfde meid. Van 3 tot 6. Een hele fijne avond toegewenst. En tot morgen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergijk, in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl, want dit wil je niet missen.
12: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
13: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze 1 koopzegel per €2 aan boodschappen. Nu is dat nog per €1. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers!
6: Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Ben je ook nieuwsgierig?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland.